Hallo, we waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: wezen. Zeg eens eerlijk, Ko. Zou jij zeggen dat ik al 816 jaar oud ben?
1: Nee, absoluut niet.
0: Oh, dag lieve kinderen. Gezellig. Kom er maar gauw bij, want het is weer tijd voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom. Zoals jullie weten, leven we hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar soms is er wel eens wat. Zo was er eens een ontevreden heks en een wonderspiegel.
2: Knibbel, knabbel, knuisje. Waarom knabbelt er nooit meer iemand aan mijn huisje? Wanneer heb ik voor het laatst iemand vet gemest?
3: Goedemorgen, enge heks.
2: Hé, hey, klein duimpje. Zin in een muur vol krakende krakelingen?
3: Sorry, enge heks. Ik heb haast.
2: Is mijn snoep niet goed genoeg? Kinderen waren er vroeger toch op? Oh, kabouter. Kaboutertje K, de portie peperkoek.
4: Onder het werk wordt niet gegeten, lelijke heks.
2: Nou ja, ik had toch niet zo van baardhaar in mijn idee.
4: Een andere keer dan maar, lelijke heks.
2: Een heks? Een lelijke heks? Wat heeft iedereen tegen mij vandaag? Aha, zou dat het zijn? Lopen ze daarom zo haastig verder? Omdat ik lelijk ben.
5: Lelijk of mooi, wat is het verschil? En ieder ziet enkel dat wat hij wil.
2: Ach, bemoei je er niet mee.
6: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grootmoeder koekjes brengen.
2: Roodkapje, Roodkapje, blijf eens even staan. Ik moest je wat vragen.
6: In het bos, in het bos, in het bos.
2: Waarom huppel jij mijn heerlijke huisje voorbij?
6: Ik weet het niet.
2: Is het niet mooi genoeg?
6: Het is heel mooi.
2: Ligt het dan aan mij? Ik bedoel, hoe zie ik eruit?
6: Als een heks?
2: Je vindt me lelijk, hè?
6: Nou, je bent vooral anders. Anders dan de anderen.
2: Ik ben misselijkmakend, monsterlijk lelijk. En daarom kom jij niet aan mijn huisje knabbelen.
5: Lelijk of mooi, wat is het verschil? En ieder ziet enkel dat wat hij wil.
2: Ja, ja.
6: Van mijn moeder mag ik geen snoep aannemen van vreemde mensen.
2: Als ik een mooie heks was geweest, had je dat al lang gedaan.
5: Lelijk of mooi?
2: Ja, nou weten we het wel. Oh. Roodkapje is mooi, ik ben lelijk, dat zie je toch.
5: Een spiegel bezit ik en dat is wonderspiegel. Die is heel krachtig. Iedereen die zijn blik daarin werpt, is even prachtig.
6: Echt waar?
5: Volg mij naar mijn paleis. En ik geef jullie die bewijs.
6: Oh ja, die spiegel. Ja, die wil ik heel graag zien.
2: Vast weer een van de treurige tovertruc. Nou, ik laat me niet voor de gek houden.
0: En zo gingen Roodkapje en de ontevreden heks met de fakir naar zijn paleis. De heks had nog nooit van haar leven in een spiegel durven kijken. En ze wist al helemaal niet wat een wonderspiegel was.
5: Zo, de spiegel die hier voor jou ligt, toont jou graag jouw ware gezicht.
2: Schots en scheef, grijs en gerimpeld.
6: Maar kijk, ik ook.
2: Waar rimpel? Het is echt een wonderspiegel.
6: In de wonderspiegel zijn we allebei hetzelfde.
2: Het ziet er net zo uit als Roodkapje. Net zoals Roodkapje.
5: Die naar zijn spiegelbeeld blij lacht. Die is veel mooier dan hij dacht.
0: De heks vond het jammer dat ze de wonderspiegel niet mee naar huis kon nemen. Maar ze was tevreden met hoe ze eruit zag. En dat was het belangrijkste. Ach ja. Zo was Klein Duimpje graag wat groter geweest en de reus wat minder dik. Maar ach, dat is weer een heel ander verhaal.

Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: chuck, like a baboom, ba like a boom chuck.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: De leukste kidszender van Nederland.

0: se salavi, baby.
1: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
2: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
4: Wauw!
3: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
5: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het oude ambachten- en speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
2: Is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Leeuw en ik vind jullie liedjes hartstikke leuk.
1: Heb je alles bij je?
2: Aha.
1: Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
1: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
2: Vertel wat iedereen kan en zo.
3: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: hebben.
1: Wat? Wie zijn de zusjes en wie is het nichtje?
2: Er zijn zoveel mensen.
3: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
4: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik som de kinderen nog eens.

Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

0: bouge les pipes. Fais bouge les pipes.
1: Picknicken. Woezel, Pip en Buurpoes zijn vroeg op vandaag. Want ze hebben iets heel leuks verzonnen. Ze moeten tante Perenboom alleen nog wel eventjes vragen of het goed is.
2: Daar willen we gaan spelen. Mag het, tante?
3: Nou, jongens, dat grote grasveld is best wel ver weg. Want ik kan jullie daar niet zien. Nou goed, het is wel heel leuk daar. En jullie zijn groot genoeg. Waarom nemen jullie niet een lekkere picknick mee? Dan kan je daar de hele dag blijven spelen.
4: Ja, leuk!
2: Tante, wat is dat eigenlijk, een picknick?
3: Een picknick, dat is een mandje vol lekker eten dat je buiten opeet op een dekentje, gezellig in het gras.
4: Een picknick, ja, lekker!
3: Goed, haal maar een kleedje en een mandje en dan stop ik daar wat lekker eten in.
2: We zijn er bijna. Kijk, daar is het grasveld.
5: Hallo jongens, waar gaan jullie naartoe?
2: Ha, mannetje. Wij gaan spelen op het grote grasveld.
5: Oh, leuk zeg. Daar kun je heel lekker graven. Mag ik ook meespelen?
2: Nou, nee, Molletje. Dat gaat echt niet. Jij bent niet zo snel en dan kan je niet zo goed spelen met ons.
6: Bovendien gaan we picknicken. En molletjes weten natuurlijk niet hoe dat moet. Misschien een ander keertje goed.
5: Oh, nou. Oké.
2: Zo, die ligt.
7: Dat was best ver lopen. Ik ben moe en heel warm. Zullen we maar meteen gaan eten? Die picknickjes zien er zo lekker uit.
2: Ja, ja. Ik heb ook best trek. Maar we kunnen ook eerst even lekker gaan zwemmen in dat slootje daar. Brrr. Nou, ik niet hoor. Poezen houden niet van water. Ik blijf hier wel op de picknick passen.
7: Oké, buurpoes. Wel goed opletten dan. En niet alvast iets eten, hè?
2: Ja, lekker zwemmen in een sloot. Wie er het eerst is, Woezel.
7: Pip, dat ben ik hoor.
2: Ja, op de picknick passen. Dat was lekker, hè, Woezel?
7: Nou, nog, Pip.
2: Buurpoes, we zijn er weer.
7: Hé, hey, buurpoes.
2: Huh? Miauw.
7: En nu lekker picknicken. Wat zullen we het eerst eten? Hé, hey, wat gek. Er zit niks meer in de mand.
2: Hè?
7: Al het eten is weg.
2: Oh, buurpoes. Jij hebt alles opgegeten. Je zou wachten. Dat was voor ons allemaal. Miauw. Nee, echt niet. Ik heb de hele tijd goed opgelet en niets opgegeten.
7: Dat kan niet. Je jokt.
2: Echt niet.
7: Echt wel, buurpoes. Je bent heel erg aan het jokken.
2: Oh, niet dus.
7: Wel eens. Hé? Kijk nou eens. Die boebel. Dat lijkt wel zo'n hoopje van...
4: Molletje!
7: Molletje, jij hebt alles verstopt.
5: Oh. Ik kon toch niet zo goed met jullie spelen. En ik ben toevallig heel goed in picknicken, hoor.
2: Brrr. Nou, je mag voortaan altijd met ons spelen, hoor.
6: Oh. Ja, echt, Molletje. Wat ben jij goed in verstoppertje spelen, zeg.
7: Kom, jongens. Dan gaan we lekker picknicken.
1: Wat een leuk lolletje van Molletje. Zo spelen de vriendjes nog de hele dag op het grote grasveld. En Molletje, die hoort erbij.
4: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.

0: Poop, Master Key, what's up? Yo, wie is die kabouter?
1: Geef niet waar je armen van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik me...

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf zag de reus met een kruiwagen vol eten.
1: Bij zoveel heerlijke boodschappen zit vast wel een hapje voor een hongerige vriend als ik.
2: Altijd hetzelfde met jou. Een stukje watermeloen kan je krijgen.
1: Ik mag geen fruit van de dokter. Hé, hey, dat is een waarzegmeloen.
2: Waarzegmeloen?
1: Ja, als je erin kijkt, dan kun je de toekomst voorspellen.
2: Huh? Ik zie niks.
1: Maar een waarzegwolf wel. Zo zie ik dat jij straks pijn krijgt aan je voet.
2: Gehad me voor de gek, hè?
1: Hé, zit klein duimpje op je hoofd.
2: Hier. Au, au.
1: Oh, nee, toch niet.
2: Waarom overkomt mij dit dan nog altijd?
1: Pijn aan je voet, de voorspelling komt uit.
2: Is het echt een waarzegmeloen?
1: Zeg, zou ik tegen jou liegen?
2: Wat ziet er nog meer?
1: Kijk, één voorspelling kost precies een kruiwagen met eten.
2: Zoveel?
1: Nou, het is het waard. Want ik zie dat je deze dag rijker wordt dan je was.
2: En kunt je zien of ik mijn laarzen ooit terugkrijg?
1: Ogenblik. Ik zie dat jij in de toekomst niet meer op die sokken rondloopt.
2: Mooi zo. En word ik slim? Niet dat ik nu dom ben, hè, maar...
1: Voor de avond valt, weet jij meer dan de fakir.
2: Jippie! Leven mijn leven van zo dadelijk.
1: Ja, en dat allemaal voor dit gevulde boodschappenmandje. Zo.
2: Ja. Oh, je bent echt een goede vriend, hè. Ah, fakiertje. Straks ben ik rijk. En loop ik niet meer op deze sokken. En dan weet ik meer dan jij. De wolf heeft mijn toekomst voorspeld met deze waarzegmeloen.
3: De toekomst zie je niet in fruit. De wolf haalde een grapje uit.
2: Huh?
3: Ik wil niet onaardig doen, maar wat jij bent rijmt op meloen.
2: Zoen? Voetbalschoen? Hoen? Ik ben geen hoen. Waar is die wolf? Ik krijg hem wel.
1: Die reus is erachter gekomen dat ik een geintje heb uitgehaald.
4: Speciaal voor jou gebreid, om je op te vrolijken.
5: Ach, wat moet een draak met sokken. Een goudstuk voor wie mij aan het lachen krijgt.
2: Weten jullie waar de wolf is? Hij verdient straf.
5: Oh, waarom?
2: Zeg ik niet, maar ik ben heel boos, hè.
4: Wil jij deze zelfgebreide drakensokken dan misschien?
2: Oh. Lijkt me mijn maatje.
5: Hey, vertel nou wat de wolf heeft uitgehaald. Ja,
2: de wolf zei dat een waarzegmeloen is. En hij heeft mijn toekomst voorspeld voor een kruiwagen vol eten.
5: Een waarzegmeloen?
4: Hoe verzin je het?
5: Wat een goede grap. Kay, geef hem een dukaat uit de kist.
2: Omdat je me uitlaat.
4: Die drakensokken staan je heel goed.
2: Tjonge, nieuwe sokken, een dukaat. Hé, hey, ik ben rijker dan ik was. En ik loop niet meer op mijn sokken. Dat heeft de wolf voorspeld.
4: Oh.
5: En dat zag hij in deze meloen.
2: De fakir zei dat niet kon, maar ik weet wel beter. Huh? Maar dat was de derde voorspelling. Alles wat de wolf zei, is echt waar geworden. Ik moet hem bedanken.
1: Als dit allemaal in mijn maag zit, is die reus mijn grapje al lang vergeten.
5: Daar is hij! Ik mag eerst!
4: Maar ik wil mijn toekomst ook weten!
2: Hé, hey, waar zeg wolf?
4: Oh, de ontevreden klant heeft me gevonden. Hey. En die boze vuurvlieg is er ook bij.
2: Hey, blijf staan!
4: Ja.
1: Wegwezen!
5: Hey.
1: Of ze maken wolvengaten!
2: Blijf staan!
5: Oh. Hier blijven!
2: Waar zeg wolf?
4: Blijf staan, ja! Hey.
0: Nee, wolf. Het voelt niet fijn als je iets gemeens hebt gedaan. Zelfs al komt niemand erachter. Zo had de ezel eens. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

0: jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

Hallo, wat leuk dat je weer luistert. Hartstikke gezellig. Nou, vandaag is het weer tijd voor een nieuwe Dirk Schelen Show. Ja, ik ben er helemaal live in de studio met mijn gitaar. Ga ik straks ook nog live een liedje zingen. Maar eerst gaan we een liedje zingen over hele kleine beestjes. Ja, want het thema vandaag is dieren. En dan beginnen we met de kleinste dieren en we eindigen met de allergrootste. Nou, ga maar vast denken welke je denkt dat klein en groot zijn. Maar dit is volgens mij de allerkleinste. En

Daar gaan de luizen. Dag luizen. Dag. Kom maar niet meer terug. Dag. Nou, die zijn gelukkig weer weg. En er zijn nog meer kleine beestjes. Ik heb er geen last van. Maar Jaapie het aapie heeft er wel last van. Ja, het kriebelt. Ja, precies. Jaapie is even langsgekomen. Hallo allemaal, ik ben Jaapie het aapie. Ja, en Jaapie heeft last. Maar hij vindt het helemaal niet zo erg. Want hij gaat gewoon dansen samen met de vlooien in het liedje. Flow, go, go, go. Ja, dat jullie met me mee. Met flow, go, go, go, go, go, go, go, go.

0: Zo, de vlooien gaan er weer vandoor. Nou, dag vlooien, dag Jaapie. Dag, dag jongens en meisjes, was gezellig. Tot de volgende keer, dag. Nou, Jaapie is er ook weer vandoor. En dan gaan wij verder met een dier die net iets groter is dan een vloo. En misschien heeft een van jullie, of een vriendje of vriendinnetje of neefje of nichtje, wel een aquarium thuis. Weet je wel, zo'n bak met water erin en planten. En zit daar zo'n klein guppie in. Sommige guppies hebben hele mooie staart, een soort sluierstaartguppie. Nou, dit liedje gaat over een guppie.
1: Is het een walvis?
2: Nee!
1: Is het een dolfijn?
2: Nee!
1: Is het een guppie?

Ja. Zeg, wisten jullie dat dat mijn allereerste liedje was wat ik voor televisie heb geschreven? Er was toen een programma op Kindernet, heette dat toen. Dat was de voorloper van Nickelodeon. En die hadden een programma voor peuters. En die vroegen of ik het liedje Guppy wilde schrijven. Nou, dat wilde ik natuurlijk wel, hè. Dus ik heb toen dat liedje Guppy geschreven. Ja, nou, we gaan weer een stapje verder naar een groter dier dan een guppy. En wat dachten jullie van een muis? Piep, piep. Ja, die kennen jullie natuurlijk allemaal wel, een muis. Nou, heb ik een hele leuke samenwerking gedaan met Stefan Janetsko. Dat is een Duitse kinderliedjeszanger die hele leuke liedjes schrijft. En die wilde een van zijn Duitse kinderliedjes wilde die uitbrengen in het Nederlands, in het Engels, in het Italiaans. En er komen nog meer talen aan.

vroeg hij mij of ik het in Nederlands wilde zingen. Dus ik heb zijn liedje gezongen. Het heette Kleine Mima Maus. En ik zing het in als, sorry, Lieve Kleine Muis. Luister maar. MUZIEK.

Nou, dat was leuk, hè? Zo'n mooie samenwerking. Ja, en hij had het samengeschreven met Lucia Roef. Dat is een Duitse kinderliedjeszangeres. Ja, en zoals jullie misschien weten, zing ik naast Nederlands mijn liedjes af en toe ook in het Engels en in het Duits. En in het Duits kun je mijn liedjes natuurlijk luisteren als Dirk Schelen kinderlieder. Nou, zoek het maar eens een keertje op. Kan je meer liedjes luisteren. Nou, we gaan weer verder. Ik pak mijn gitaar erbij. Oeh. Want we zijn nog steeds bij de kleine dieren. En het volgende dier is een slak. Zullen we lekker gaan kruipen op de grond als een slak? Kun je dat? Heel langzaam kruipen als een slak. Ik speel de gitaar bij en ik zing.

0: appeltrip.
1: Oh, dan komt er weer een dier en die is wat groter.
0: Wie woont er onder de grond? Wie kruipt er in het donker rond?
1: Ja,
0: dat is een molletje. Die woont daar in zijn holletje. Vliegen, die vliegen daar buiten.
1: Hoor je ze al? Bzzz.
0: Waar de vogeltjes fluiten.
1: Kun je fluiten?
0: Wij hebben dieren in de tuin. Lijkt wel een kleine dierentuin.
1: Klap maar mee je handen, ja.

Oh, laat je vleugels maar even fladderen. Vliegen als een bijtje. En wat hoor je dan? Zoom, zoom, zoom ermee.

bloemenzoen. En het kleine spinnetje, die maakt van zijn web een beginnetje. Trippel, trappel, trippel.

0: Dan gaan de miertjes weer.
1: Nou, die zijn ook klein, hè, die mieren. Ja, nou, ik vind dat we wel iets groter kunnen gaan, toch? Hij loopt in het bos en hij heeft een grote lange staart. En hij klimt tegen de boom op. Wat voor dier denken jullie dat het is? Inderdaad, de eekhoorn. Ja, ik ging laatst met mijn hond in het bos wandelen. En toen rende er een eekhoorn en onze hond erachteraan. En blaffen. Maar ja, die eekhoorn die gaat natuurlijk de boom in. En die hond kan natuurlijk nooit achteraan. Die eekhoorns zijn zo snel. Nou, ben je er klaar voor? Een liedje over. Het is de eekhoorn.
2: Dit is de Dier Schedenshow.
3: Roets, roets, daar gaat hij weer. Roets, roets, op een tak op en neer. Roets, roets, van beneden naar boven. Roets, roets,

Rutsch, rutsch, daar gaat hij weer. Rutsch, rutsch, op een tak op en neer. Rutsch, rutsch, van beneden naar boven. Rutsch, rutsch, het is niet...

Dat was de eekhoorn. Ja, leuk dier is dat. Hè? Nou, dan gaan we een stukje groter. En heb je natuurlijk een hond bijvoorbeeld. Wof, wof, wof. Doe de hond na. En spits nu je oren. Doe de hond na. En snuffel met je neus. Doe de hond na. En doe woef, woef. Doe de hond na. En kwispel met je staart. Ja. Ja, een hond of een kat. Die gaat springen en dansen. 4.

een grond. Zeg miauw met je poezemond. En nu gaan we nog een stukje groter. We gaan namelijk naar het dier wat de allerdikste billen heeft van het hele land. Welk dier is dat? Ik denk dat je het helemaal goed hebt. Luister maar naar het liedje of het klopt.

Ja, je had het helemaal goed. Het is inderdaad de olifant. Nou, nu hebben we het net over een guppie gehad. Die zingt ook. Maar die zwemt in de rivieren, in de tropische gebieden. Maar die zit ook in een aquarium. En er is ook een grote vis, die past niet meer in een aquarium. Die zwemt in de zee. En dat is natuurlijk, welk dier is het grootst in de zee? Weer goed. De walvis. Nou, Agete Haan heeft een mooi liedje geschreven. Toet toet, walvis. Luister maar.

Hoorde je dat? Ja, dat geluid maakt een walvis onder water. En ook de kleine walvis. Ja. Maar dat kun je natuurlijk alleen maar horen als je met je hoofd onder water zit. Als je aan het zwemmen bent. Ja. Nou, is er nog een dier wat nog groter is? Welk dier bedoel je? Inderdaad, een T-Rex hoor ik. Maar ik hoor natuurlijk ook een dino. De dinosaurus, dat is het allergrootste dier. Ja. En ik heb een liedje gemaakt. Dat heet de dino-dans. Dus dan kunnen we lekker gaan dansen als een dino. Dus ga maar staan, we gaan lekker dansen. De dino-dans!

Wow. Wow, dat was de dino-dans, hè? En hoe vond je dat lage geluid dat ik op de gitaar deed? Probeer ik een beetje een dino na te doen. Beetje moeilijk, hè? Zo'n dino met die zo groot is en zulke lage geluiden maakt. Maar leuk dat je lekker meegedanst hebt. En helaas is de show al bijna afgelopen. Dus ik ga mijn laatste liedje zingen. Zing je met me mee? Dit is...

0: Heer, nou supergezellig dat je geluisterd hebt. En natuurlijk tot de volgende keer weer. En als je nou nog meer wil horen op het Dirk Schelen YouTube kanaal, kan je allemaal filmpjes kijken. Ik zou het heel lief vinden als jullie zouden abonneren. En we zetten iedere week een nieuw filmpje erop. Op Spotify kun je natuurlijk alle liedjes luisteren. En kom lekker een keer naar een optreden met je mama of papa of opa en oma of oom en tante. Op www.dirkschelen.nl staat waar ik allemaal optreed. En dan kan ik je lekker na afloop nog even ontmoeten. En kunnen we lekker wat kletsen. Nou, gezellig dat je erbij was. Tot de volgende keer, hè. Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
2: Hallo Kids Radio.
3: We schakelen over naar Apeldoorn. Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
4: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: Oké, daar gaan we. Juliana Toren live. Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Oh, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe show van Juliana Toren Live.
1: Ah, mevrouw Suikerswin, ik heb er zoveel zin in. En ik was vanochtend nog een beetje aan het terugkijken wat we allemaal meemaken op het pretpark.
0: Ja.
1: Maar weet u, hè, dat wij elk jaar een paar weken echte dino's op bezoek hebben?
0: Oeh, ja, meneer Kaasgraaf, weet u nog dat ik toen zo schrok?
1: Ja,
0: ik kwam bij mijn suikerspinhuisje aan en opeens stond daar een hele grote dino.
1: Ja, dat klopt, zeg. Dat zijn hele stoere weken bij ons,
0: dat
1: hè?
0: Zo, ja.
1: Weet u wat?
0: Nou?
1: We gaan gewoon een beetje in de dino-sferen blijven.
0: Oh, leuk.
1: Met een echt dino-liedje van Kasten Ranger.

0: Mevrouw Suikerspin, wist u dat dino's één van mijn favoriete dieren is?
1: Ah, ja,
0: ja. Daarom vind ik het ook zo leuk dat die een paar weken per jaar op bezoek komen bij ons in de Julianatoren.
1: Oh, inderdaad, zeg. Ja,
0: en omdat wij wel eens dino's hebben in het pretpark, hebben we daar ook een vraag over binnengekregen.
1: Oh, nou, kom maar op.
0: Nou, we gaan snel naar
2: de vraag van vandaag.
0: En mevrouw Suikerspin, deze vraag is van Sam.
1: Okay.
0: En Sam vraagt wat de grootste dino is die u ooit heeft gezien bij ons in het pretpark.
1: Nou, de grootste dino. Nou, eigenlijk weet ik dat helemaal niet. De grootste dino. Maar ik kan u wel zeggen, wij hebben baby dino's. Dat is dus de kleinste.
0: Ja, die zijn schattig. Hè?
1: Oh, zo lief.

hier de baas van de Julianatoren, meneer Kaasgraaf. En je luistert nu naar onze live-uitzending Julianatoren Live. Met de allerleukste liedjes. Ha, veel luisterplezier.

0: en mevrouw Suikerspin, omdat wij dino's zo leuk vinden in het pretpark, en alle jongens en meisjes ook, hebben wij ook speciale dinofilms.
1: Oh, mijn kaasgraaf, die zijn zo leuk.
0: Ja, maar waar kunnen we die bekijken?
1: Op YouTube.
0: Op YouTube. Daar staan meerdere dinofilms op, van Kaster Eentje, en maar u zit er ook in.
1: Oh, ze zijn zo leuk.
0: En ik ook, ja. Is heel spannend, maar wel leuk.
1: Ja, zeker kijken.
0: Na de uitzending.
1: Oh, goed gelijk idee kijken. Zeg, leuk.
2: Tijd om niet meer stil te staan. Kom, we gaan er tegenaan. Een stoere eentje zoals ik en een kleine klik. Flitsen wij dan vliegen.

0: Rex, Rex, het is afgelopen. Rex. Ja, ik weet het. Volgende keer weer.
1: Julianentoren live.
2: 11, 10, 9, 8, 7, 6.

0: Mevrouw Suikerspin.
1: Meneer Kaasgraaf.
0: U had vanochtend een vraag aan mij over een dier. Weet u dat
1: ja,
0: nog?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja. En ik kon die vraag niet beantwoorden.
1: Nee, nee.
0: Ik heb goed nieuws voor u.
1: Nou?
0: Het is tijd voor het dierenweetje van Kas.
1: Oh, wat goed. Nou, dan wordt mijn vraag toch nog beantwoord.
0: Ja.
2: Het dierenweetje van Kas de Ranger.
0: Kas de Ranger, kun jij ons weer zo'n leuk dierenweetje geven?
3: Hey kids, hier Kas de Ranger. Ik zit hoog in een boom in Australië. En naast mij zit een heel leuk vriendje, namelijk een koala. Koala's leven in eucalyptusbomen. Eucalyptus is een boom met sterke, ruikende bladeren. Voor de meeste dieren zijn die bladeren taai of zelfs een beetje giftig. Maar koala's zijn er dol op. Zie hem lekker eten. Ze eten bijna alleen maar eucalyptus. En daarom slapen ze wel 18 tot 20 uur per dag. Hun lichaam moet hard werken om dat lastige eten te verteren. En nu een vies weetje. Babykoalas eten als ze net uit de buidel komen een heel klein beetje poep van hun moeder. Die poep zit vol goede bacteriën. Die helpen om de eucalyptus veilig te eten. Een voorproefje. Oh, oh. Ach, mijn koala vriend gaat verder de boom in. Wacht, je moet niet zoveel bewegen. Nee, wacht nou. Rustig. Die hele boom gaat heen weer. Rustig. Oh, oh. Ja, en zo ben je weer beneden. Ja, eet jij maar lekker door.

0: Dit was helaas alweer de show. Hallo Kids Radio Live.
1: Zit erop, het ging het snel, hè, meneer Kaasschaaf?
0: Ja, maar ik wil u wel even uitnodigen.
1: Uitnodigen?
0: Ja, vindt u het misschien leuk om vanavond met mij een filmavondje te houden?
1: Oh, nou meneer Kaasschaaf, wat gaan we dan kijken?
0: Nou ja, we hebben het al de hele uitzending over dino's. Dus wat dacht u ervan dat wij vanavond samen een van onze dino-films gaan kijken?
1: Meneer Kaasschaaf, dat lijkt mij ontzettend gezellig. En weet u wat?
0: Nou?
1: Ik regel de popcorn.
0: Hoe lekker! Zoet of zout?
1: Allebei.
0: Haha, hoe gezellig zeg. Dag allemaal!
1: Dag! Lekker popcorn. Ja.

0: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het oude ambachten- en speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf en de reus maakten ruzie.
1: Ik ben de mooiste van het Sprookjesbos.
2: Dat ben ik, dat weet toch iedereen?
1: Nee, ik. Kijk dan zelf. Mooie grijze haren, knap kostuum. Prachtige poets.
3: Prinses Assepoester, wie van ons twee is de knapste bink? Ik toch?
1: Nee, ik. Toch?
4: Nou, moeilijke vraag. Jullie zijn allebei heel mooi.
1: Ja, maar ik ben mooie.
2: Nee, ik...
4: Rustig maar.
1: U moet zeggen wie van ons twee de mooiste is.
2: Ja, wie?
4: Ik heb in mijn paleis een toverspiegel. Die kan vertellen wie de mooiste is.
1: Afgesproken. Dan organiseren we een schoonheidswedstrijd. De toverspiegel verkiest de knapste bewoner van het Sprookjesbos.
2: En dat ben ik.
1: Nou, ik dacht het niet.
4: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste in het Sprookjesland?
5: De mooiste, dat bent u, o mooie, mooie Assepoester.
4: Dank je wel, lieve spiegel. Maar ik zou je een gunst willen vragen. Dadelijk komt iedereen je vragen wie de mooiste is. En ik ben bang dat daar ruzie van komt. Zou je daarom willen... Zou je dat willen doen?
5: Wilt u dat echt, o mooie Assepoester?
4: Mm-hmm.
5: Goed dan, omdat u het vraagt.
4: Dank je wel, lieve spiegel.
6: Heb je het nieuws gehoord van een schoonheidswedstrijd? Wat spannend, hè?
7: Nee, joh, helemaal niet spannend.
6: Nee?
7: Natuurlijk niet. Jij wint dat toch. Maar jij bent de mooiste van het Sprookjesbos.
6: Wat lief.
1: Ah, lekkere hapjes. Eindelijk heb ik jullie te pakken.
6: Wacht even, meneer de Wolf.
1: Waarom zou ik? Mijn maag knort.
6: Ja, maar je wil de schoonheidswedstrijd toch niet verliezen?
1: Nee, hoezo?
6: Als u dadelijk met een volle, dikke buik naar die wedstrijd gaat... dan verkiest de toverspiegel u nooit tot de mooiste van het bos.
1: Oh, ja, dat heb je goed gezien. Nou, voor dit keertje laat ik jullie dan maar gaan.
0: Iedereen in het Sprookjesbos keek uit naar de verkiezing. Eén voor één gingen alle Sprookjesbosbewoners voor de toverspiegel staan.
4: Volgende!
1: Zo!
4: Dag, meneer de Wolf.
1: Dag.
4: Gaat u maar voor de spiegel staan.
1: Ja. Nou, zeg het maar, spiegeltje. Ben ik de mooiste van het bos?
5: Nou, ja hoor, ja, u bent de mooiste van ons.
1: Ja, ik wist het wel, ik wist het.
4: Mag ik u wel vragen om het geheim te houden? Anders maakt u de anderen jaloers.
1: Oh, geen probleem hoor, ik hou mijn mooie mondje wel dicht.
4: Dag. Volgende.
2: Ja, ja, daar ben ik.
4: Dag, meneer de Reus. Mm-hmm. Gaat u maar voor de spiegel staan.
2: En... ben ik de mooiste?
5: Ja hoor, jazeker. U bent de mooiste van het Sprookjesbos.
2: Ah, hiep, hiep, hoera! Ik wist het.
0: Die slimme Assepoester. Ze had aan de toverspiegel gevraagd om voor één keer iedereen tot mooiste te verkiezen. Zo was iedereen blij. Nou ja, iedereen?
4: Dag mevrouw de heks. Gaat u maar voor de spiegel staan.
8: Zeg het maar, spiegeltje. Ben ik de mooiste van het bos?
5: Nou, tja... Sorry, Assepoester, maar ik kan niet meer liegen. Ik moet de waarheid spreken. U bent niet de mooiste, o heks, maar wel de lelijkste. O, de allerlelijkste van het hele bos.
8: Ja! Ja! Wat jammer! Ik ben de lelijkste! Ha, ik wist het wel! Hoera, jij op mij!
0: Ook al had Assepoester de spiegel iedereen voor de gek laten houden... toch had ze ergens gelijk. Iedereen is op zijn eigen manier mooi. Zo heeft Benjamin eens... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

met me mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: Is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: radio, ik vind jullie radio heel leuk. Groetjes van Pippa.
1: Zo, we zijn er.

0: er was eens. Fozel en Pip weten vandaag niet wat ze willen gaan doen. Alles is saai en niks is leuk. Wat moet je nou met zo'n dag?
1: Misschien moeten we gaan lezen.
2: Zo saai. Ik heb geen zin om te lezen hoor, Pip.
1: Zal ik dan maar aan jou voorlezen, Woezel? Dit vind je misschien wel leuk. Er was eens een prinses en ze woonde in een groot kasteel met heel veel bloemen eromheen.
2: En een draak?
1: Nee, geen draak. Want ze
2: was er dan wel een boze wolf? En hoeveel ridders?
1: In dit verhaal zitten geen ridders en wolven en zo, Woezel. En al helemaal geen draak. Er was in dit verhaal eens een prinses en die zat in de toren opgesloten.
2: Waarom? Het is super zielig dat ze alleen is, Pip.
1: Omdat dat niet in het boek staat. In het boek staat een plaatje van een prinses. En ze is alleen. Kijk!
2: Oh, wat een stom verhaal. En ook al zo saai. Ik verveel me nu alweer, Pip.
1: Daar kan ik niks aan doen, Woezel. Zo is het verhaal in het boek. Ik verzin het niet, hoor. Kijk, en de toren had allemaal scherpe struiken eromheen. En er waren prinsen, maar die konden er niet bij om haar te redden. En ze probeerde haar haren heel lang te laten groeien, maar dat lukte niet. En ze probeerde met de vogels te praten. En die probeerde haar op te tillen van het dak. Maar ze waren niet sterk genoeg. In de winter lag er sneeuw. Een hele dikke laag. Maar toch durfde ze niet te springen.
2: Hé, je springt toch niet zomaar naar beneden? Het is zielig en saai, Pip.
1: Oh.
2: Nou, en toen?
1: Het boek is op, Woezel. De blaadjes zijn kwijt.
2: Maar de prinses is nog steeds opgesloten.
1: Tja, meer is er niet.
2: Maar we kunnen haar toch niet daar laten zitten, Pip? Iemand moet haar redden.
1: Maar er is niets meer in het boek, Woezel.
2: Hé. Hier. We gaan de prinses redden, Pip. Maak jij tekeningen? Oké. De prinses ging eerst even heel veel taart eten. En ze had in de toren natuurlijk heel veel speelgoed. Maar omdat ze toch wel eens met vriendjes wilde spelen, riep ze heel hard uit de toren.
3: Help! Help! Wie komt er met me spelen?
2: Eerst kwamen Woezel en Pip om te spelen, maar die konden er niet in. Want de toren was te hoog en er waren prikstruiken. En ook toen Buurpoes erbij kwam en ze met Molletje allemaal op elkaar klommen, konden ze er nog steeds niet bij.
4: Ja, maar wie gaat de prinses dan redden?
2: Ja,
4: kan het ook nu met een draak?
2: Ja, met een draak kan alles. Maar mag dat dan?
4: Ja, nou natuurlijk. Het is ons verhaal. Wij tekenen het boek af.
2: Oh, nou, dan weet ik het wel hoor. Toen kwam er een hele grote woezeldraak. En die hapte het puntje van de toren af. En toen sprong de prinses op zijn rug. En kom ze naar beneden.
1: Ja, en ze had voor altijd vriendjes.
2: En ze leefde nog lang en gelukkig in de tovertuin.
0: Lezen saai? Nee, lezen is leuk. Als je leest, kan er van alles gebeuren en kun je er van alles bij bedenken. Lezen kun je zelf. Lees maar mee. Er was eens...
5: De beste muziekmix, speciaal voor jou.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Sticky, what's up? Yo, hier is de kabouter!
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch...

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De fakir zat op zijn tapijt. Maar toen...
1: Vlieg dan, tapijt. Vlieg dan, zoals altijd. Wat krijgen we nou? Anders vlieg je zo trouw.
0: De fakir onderzocht zijn tapijt, bekeek het langs alle kanten, maar zag nergens een probleem.
1: Ach, wat een gedoe. Mijn oude benen zijn zo moe.
2: Dag, fakir. Oh. Gezellig aan de wandel.
1: Toch niet. Mijn tapijt vliegt niet meer. Oh. Nu moet ik te voet, keer op keer.
2: Wat vervelend. Hoe komt dat?
1: Wist ik het maar. Ik vind het zelf heel raar.
2: Misschien is uw tapijt het vliegen verleerd.
1: Het is onverklaarbaar en heel erg naar.
0: Maar Langnek zou Langnek niet zijn als hij niet een of andere oplossing bedacht.
1: Laat het tapijt maar komen. Laat het maar vliegen, hoog boven de bomen. Vlieg dan. Ja, vlieg.
2: Misschien is het tapijt versleten.
1: Oh nee, het tapijt is heel sterk. Het deed altijd goed zijn werk.
0: De arme fakir. Zonder tapijt was hij helemaal de weg kwijt.
1: Mijn tapijt geeft het vliegen op. Wat een ramp, dus ik stop.
3: Weet je wat je moet doen bij rampen? 3 keer stampen.
1: Dat is misschien geen slecht idee. Ik stamp 3 keer en zeg geen nee. Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen. Tot mijn hele grote spijt vliegt het niet, mijn mooi tapijt.
3: Hallo zeg.
1: Het spijt me, maar jezelf kan je niet helpen. Je eigen nood kan je niet stelpen.
4: Scheelt er iets?
1: Niet met mij, maar mijn tapijt. Het is de moed om te vliegen kwijt.
4: Oh, maar daar weet ik wel iets op. Voor slechts 3 koekjes. En een chocoladetaart. Heb ik wel een goed idee, hoor.
1: 3 koekjes en een chocoladetaart om weer te vliegen. Toon me dan dat je hier niet staat te liegen.
4: Ik zal je tapijt eens flink laten schrikken. Van mij, de boze wolf, zal hij zo bang zijn dat hij snel wegvliegt.
1: Dat zou prachtig zijn. Maar doe mijn tapijt alsjeblieft geen pijn.
4: Nee hoor, geen pijn. Gewoon even lekker laten schrikken. Boe! Boe! Sidder en beef. Ik ben de boze wolf. Nou, niet bang voor mij. Joh, dat tapijt is voor het vuilnis.
0: Die arme fakir. Hij wist het nu echt niet meer.
1: Hij vliegt niet langer. Ik word elk uur banger.
5: Nou, wel een beetje stoffig, dat tapijt van u. Wanneer heeft u het voor het laatst schoongemaakt?
0: De fakir had het tapijt nog nooit schoongemaakt. Dus Assepoester pakte haar poetsgerei. Ze klopte al het stof uit het tapijt. Ze boende het met water en zeep. En toen...
5: Ziet u wel? Uw tapijt was veel te vuil om nog te vliegen. Het is nu helemaal schoon, zo goed als nieuw. En het vliegt ook weer als nieuw.
1: Hartelijk dank, lieve Assepoes. Ik vlieg nu weg. Dat is geen smoes.
5: Graag gedaan hoor, fakir. En vergeet niet om af en toe uw tapijt schoon te maken, hè? Dag!
0: Wat was de fakir opgelucht. Hij vloog nog uren door de lucht. En hij had zijn lesje wel geleerd. Niet zorgen voor je spulletjes is verkeerd. Nou ja, begin ik zelf ook al te rijmen. Net zoals die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: gaat.
1: Dag allemaal, ik ben Shania. En als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het oude ambachten- en speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geitje. Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei.
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
3: Hallo. Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes.
4: Ik ben Thij en wij vinden Kids Radio heel leuk.
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo. We zien bij Marissa en Sarah.
7: Kids Radio, heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Tycho en ik vind jullie muziek heel leuk. Dankjewel, doei!

het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer naar...

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij u de wereld.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store.

0: for another.
1: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
3: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
4: Wauw!
3: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
2: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
5: Is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de wereld van Studio 100.
7: Hallo Kids Radio.
8: De wereld van Studio 100.
9: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
10: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
11: Hallo iedereen.
12: Ja, leuk dat je er bent.
13: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
14: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
15: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
16: Dat is de magie van Studio 100.
17: Wow.
18: Hallo Kids Radio.
19: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
20: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
18: De wereld van Studio 100.
21: Hartie, Bartie.

0: Gouden raad van Piet Piraat, ook al ben je een lieve bandiet, stelen doe je nog altijd niet.
1: Elke middag van 3 tot 4, de wereld van Studio 100.

Wat is het warm? Wat is het heet? Ik loop al heel de dag te zwemmen in mijn zweet. Wie redt er mij uit deze hel? Ik wil een lekkere verkoeling en wel snel.

0: Steek maar allemaal jullie handen in de lucht en zwaai mee met het volgende liedje.
1: Ja. Oei, Marie, ik heb geen handen.
0: Maar zwaai dan met je oren.
1: Oh ja.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Joehoe!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kirikiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Bartie.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: Schip ahoy, piraatjes.
1: Schip ahoy.
0: Welkom op mijn scheve school. Ja, je hoort het goed, want vanaf nu ben ik Meester Piet.
1: Yep. En die Meester Piet hier, die leert mij alles over het piratenleven.
0: Zo is dat, want Bertus Bandiet hier, die zou graag een echte piraat worden. En als hij goed naar mij luistert, dan zal hem dat vast en zeker lukken. Een gouden raad van Piet Piraat, een slimme piraat. Die let goed op, hij kent zijn lessen op en top. Niet waar, Bertus Bandiet? Bertus.
1: Hm?
0: Niet waar?
1: Zei jij iets, Piet Piraat?
0: Ja, ik zei iets dat je goed moet opletten, jongen. Als je een echte piraat wil worden. Ha, kom, laten we meteen met die piratenles beginnen. Doen jullie mee, piraatjes?
1: Ja, leuk hè, bandietjes. Dan kunnen we samen echte piraten worden.
0: Ja, zo is dat.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: heerlijke muziek om mee te beginnen deze middag.
1: Hallo Kids Radio.
0: Een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow. Met weer een heerlijk gevuld programma speciaal voor jou. Ik heb weer allemaal dingen meegenomen hoor. Ik zit er helemaal klaar voor. Ik heb namelijk een weetje meegenomen. De K3 Dingenmolen. Nou. Ah, ik denk ik laat het maar vast even horen. Want ja, die staat hier naast me. Die staat al helemaal klaar. En daarnaast heb ik natuurlijk ook weer iets meegenomen. En datgene wat ik heb meegenomen, dat kan van jou zijn. Ja. Ik ga vanmiddag namelijk weer een heel erg leuk spelletje weggeven. Nou, wil je weten hoe dat zit? Blijf dan zeker even luisteren.

mijn favoriete ding op deze hele wereld. Het is hoog tijd voor een Weet je het zeker? Met vandaag een weetje over een wel heel bijzonder dier. Ja, ik heb vandaag een weetje meegenomen over een dier wat vooral onder de grond leeft. Ja, ik heb het een weetje meegenomen over de mol. Ja, de mol ken je misschien wel, hè? Die zijn ook wel bekend van de molshopen. Want ik zeg al, ze leven vooral onder de grond. Maar als ze naar boven komen, bijvoorbeeld in je tuin, ja, dan zul je dat zien doordat er ineens een hele grote berg van aarde ineens omhoog komt. Waar het snoetje van die mol naar boven komt. Omdat ze dus, ja, onder je tuin ineens naar boven komen graven. De mol dus, een dier wat vooral onder de grond leeft. Maar daar heb ik een weetje over. Met daarbij aan jou de vraag, is wat ik zei nou waar? Of is het niet waar? Dan mag je er even over nadenken en laat ik daarna aan je weten of het nou echt waar of niet waar was. Yes? Dan zou ik zeggen, luister goed, want het weetje komt eraan. Is het waar of is het niet waar dat een mol helemaal blind is? Is het waar of is het niet waar dat een mol helemaal blind is? Daar mag je even over na gaan denken. En die nadenktijd, die gaat nu in.

0: Dat was jouw nadenktijd over het weetje over de mol. Ik zal dan maar het antwoord ook maar gewoon geven. Want was het nou waar of niet waar dat een mol helemaal blind is? Dat is niet waar. Nee, dat is helemaal niet waar. Een mol is niet blind, maar wel enorm slechtziend. Dus hij kan wel zien, maar hij kan niet heel goed zien. Wat hij wel bijvoorbeeld kan zien is of het nou licht of donker is en heel vaag, ja, klein beetje de dingen van elkaar onderscheiden. Maar ja, het is eigenlijk ook wel logisch dat hij niet alles scherp kan zien. Want ik zeg het al, de mol die leeft vooral onder de grond. En onder de grond heb je nou niet per se de allerbeste ogen nodig.
1: Oh, zo.
0: Niet per se de allerbeste ogen nodig dus. Maar dat betekent dus wel dat de mol naast niet heel goed kan zien, maar daarnaast dus wel heel goed dingen kan voelen. Bijvoorbeeld heel goed dingen kan ruiken en allemaal dat soort dingen. Dus niet goed zien, maar andere dingen dan wel weer helemaal goed. En dat maakt die mol op zijn eigen manier een hele goede graver.

Je luistert naar de weekendshow hier op Hallo Kids Radio. Met mij, met DJ Johan, een hele goede middag. En ik heb al heel veel liedjes laten horen deze middag. Maar als we het over liedjes hebben hier op de radio, dan moet ik er altijd even één liedje bij halen. En dat is niet altijd hetzelfde liedje. Nee, dat is elke week een andere. Want elke week vinden we één liedje hier met z'n allen net iets beter dan alle andere liedjes. Dat noemen we dan de superhit. Dat is een liedje dat hoor je extra vaak voorbij komen. Één hele week lang. Maar ja, we zitten in het weekend. Dus dat betekent dat voor de superhit die nu superhit is, ja, dat feestje er toch al bijna op zit. En dan vanaf maandag, dan komt er weer een nieuwe superhit. Maar ja, welke dat wordt, ja, dat hou ik nog even eens geheim. Dat ga je vanaf maandag ga je dat natuurlijk horen. Maar ik wil nog wel even stilstaan dus bij de superhit van deze week. Nog net even op het randje. Komt-ie nog een keertje. De superhit.

0: Jazeker, en dan is het ineens alweer hoog tijd voor muziek van K3. En dan niet zomaar muziek van K3. Nee, een liedje dat wordt gekozen door de K3 Bingo Molen. Want ik heb hier naast me staan de K3 Bingo Molen. Ik zal hem even laten horen.
1: Kijk.
0: En je hoort het ook, die Bingo Molen zit helemaal vol met balletjes. In totaal 75 balletjes. En elk van die balletjes hoort weer bij een liedje van K3. Oftewel, ik ga niet kiezen welk liedje van K3 er komt. Nee, dat doet die bingomolen. En er zit echt van alles in. Hele oude liedjes, nieuwe liedjes, populaire, onbekende. Echt van alles en nog wat. En dat maakt die bingomolen ook zo leuk. Want ja, soms krijg je een liedje van K3 eruit wat je misschien nog helemaal niet kende. Ja, dat is ook wel leuk, hè? Weer een nieuw liedje van K3 wat je dan weer hebt leren kennen. En dat is altijd welkom. Maar in ieder geval, het is hoog tijd dus voor muziek van K3. En ik denk dat ik maar gewoon bij die bingomolen ga staan om te gaan kijken welk balletje eruit komt. Daar gaat hij. Kijk eens aan, daar is een balletje. En op dat balletje staat een nummertje. Het is geworden nummer 67. Nummertje 67. En die hoort bij het liedje. Kijk eens aan, die hoort bij het liedje Liefde, Love, Amour. En dat is wel een bijzonder liedje van K3. Dit is namelijk een liedje uit de musical Het Doornroosje. En ook toen die uitkwam was hij ook meteen superhit hier op Hallo Kids Radio. Dus we hebben hem al heel veel gedraaid, maar dat maakt hem zeker niet minder leuk. Bij nummer 67 uit de K3 Bingomolen is dit Liefde, Love, Amour.

Ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen in het weekend? Nou, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elke weekendshow een spelletje weg, zodat jij ook lekker thuis een spelletje kunt spelen. En ook deze week heb ik weer een leuk spelletje meegenomen. Namelijk het spel Max de Kat. Ja, dat is een spelletje en dat gaat over een kat genaamd Max. Ja, zeker. Want in het spelletje heeft Max de Kat honger. En dat is slecht nieuws. Ja, slecht nieuws voor alle kleine dieren die om Max heen zijn. Namelijk de vogel, de muis en de eekhoorn. Want die zijn op weg naar een holletje in de boom. Maar ja, Max heeft honger. Dus die gaat achter die dieren aan. En jij moet ervoor zorgen dat ze allemaal veilig weer een holletje kunnen bereiken. Dat doe je niet alleen. Nee, dat doe je door lekker met z'n allen samen te spelen. Keuzes te maken. En er zo dus voor te zorgen dat alle dieren weer veilig thuiskomen. En Max de Kat, ja, dat die dan misschien toch nog een klein beetje hongerig moet blijven. Want die kleine dieren, daar mag hij vanaf blijven. Nou, dat spelletje kun jij dus winnen. En wat moet je daarvoor doen? Nou, het is helemaal niet zo moeilijk. Je gaat naar hallokidsradio.nl. Dan ga je naar winnen, ga je naar de weekendshow. Daar zie je ook al een plaatje van het spelletje staan. En daar moet je antwoord geven op een prijsvraag. En die prijsvraag, die gaat als volgt. Welk geluid maakt een kat? Is dat A, woef? Of is dat B, miauw? Ja, ik zal hem één keer herhalen. Welk geluid maakt een kat? Is dat A, woef? Of is dat B, miauw? Als je het antwoord weet op die prijsvraag, geef het dan vooral door via hallokidsradio.nl. En wie weet hoor jij dan straks wel na de show dat jij de winnaar bent van het spelletje Max de Kat.

0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze weekendshow alweer. Ik vond het weer een hele leuke middag. Ik heb er honger van gekregen. Op naar huis en dan lekker gaan koken. Ik hoop ook dat jij dadelijk heerlijk gaat eten. Hele fijne avond en tot de volgende. Doei doei!
1: 3, 2, 1! De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: kalm aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen. Mijn tia.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke schooldag...

0: Hans en Grietje.
1: In een heel groot bos woonde eens een arme houthakker met zijn vrouw en twee kinderen. De jongen heette Hans en het meisje heette Grietje. Er was niet elke dag genoeg eten voor hen allemaal. En al helemaal geen snoep. En zeker niet toen alles maar duurder en duurder werd.
2: Vrouw, we moeten iets verzinnen. Ik kan het niet aanzien, die magere gezichtjes van die kinderen.
3: Ik heb wel een idee, maar het is niet zo leuk. We brengen ze morgen naar het bos. We geven ze een flink stuk brood mee waarmee ze kunnen doen tot de avond. Ik weet zeker dat ze door mensen gevonden worden die dan medelijden krijgen en goed voor onze kinderen zullen zorgen. En anders is er in het bos meer eten te vinden dan hier in dit huis.
2: Wat is dat nou voor een belachelijk idee? Dat doe je je eigen kinderen toch niet aan?
3: Nou, weet jij dan hoe we aan eten komen?
2: Ach!
3: Wil je liever dat ze verhongeren?
2: Nee, natuurlijk niet!
1: Maar de man kon kletsen wat hij wilde. Het gebeurde toch zoals moeder het zei. De vrouw van de houthakker was niet de echte moeder van Hans en Grietje en hield niet zo van kinderen.
4: Hoorde je wat mama zei?
5: Hè? Wat? Oh, ik sliep al bijna.
4: Papa brengt ons morgen naar het bos en laat ons daar dan alleen achter. Dat kan toch niet? Daar komt niks van in. Ik ga wat bedenken om de weg terug te vinden. We strooien steentjes uit de tuin. Als ze slapen, ga ik stiekem naar buiten om de steentjes te halen uit de tuin. Die laat ik dan morgen hier en daar vallen en dan lopen we gewoon weer terug.
5: Ik heb zo'n erge honger, maar ik ga toch proberen te slapen. Goedemorgen, kinderen. Opstaan. Jullie gaan vandaag met papa mee hout sprokkelen. Hoppatee, eruit.
4: Psst, Grietje. Als jij nou voor mij loopt, laat ik telkens een steentje vallen.
5: Oké.
2: Zo, kinderen. We zijn nu midden in het bos, dus begin maar met hout sprokkelen. Ik kom straks kijken of jullie genoeg hebben.
1: Na een poos lag er een hele berg takken en gingen Hans en Grietje zitten wachten tot hun vader terugkwam. Maar uren later was hij er nog steeds niet.
4: Ik heb honger. Ik eet mijn brood vast op. Jij?
5: Ja. Sorry, maar ik heb het stiekem al opgegeten.
4: Oh, sufferd. Dat was niet slim van je. Kom, dan lopen we weer terug naar huis met het hout. Volg mij maar, ik zie waar de steentjes liggen.
1: Laat, heel laat kwamen ze bij hun huisje aan. Het was al donker buiten.
5: Hé? Maar waar waren jullie nou? We waren doodongerust. Nou, schiet op. Ga nu maar naar je kamer.
2: Net goed, vrouw. Ik vond het toch al een slecht plan. Ik ben blij dat ze terug zijn.
3: Er is anders niks veranderd. Want we hebben nog steeds geen eten. Dus jij gaat gewoon morgen nog een keer. Maar doe dan eens een keertje iets goed. Breng ze verder het bos in.
2: Oh.
4: Psst, Grietje. Morgen weer hetzelfde verhaal.
5: Sst. Ik ben moe.

0: De volgende dag ging het precies zoals de vorige dag. Ook die avond kwamen Hans en Grietje weer naar huis. Moeder had het plan inmiddels opgegeven. Voorlopig. De dagen daarop was alles eigenlijk weer zoals altijd. Vader ging hout hakken, moeder gaf Hans en Grietje de opdracht om de was te doen en er was geen eten. Laat staan snoep. Tot op een middag.
1: Jongens, kom, we gaan nog even naar het bos. Kijken of we paddenstoelen en bessen kunnen vinden voor het eten vanavond.
2: Grietje, wat nu? Ik heb geen tijd meer om steentjes te pakken. Bedenk iets, snel.
1: Help! Ik heb geen idee, alleen... Dan... Het stuk brood. Het stuk brood. We verkruimelen het stuk brood en laten de kruimels achter ons vallen.
0: Dat had ook best gekund als vogels en muisjes geen broodkruimels aten. Maar dat doen ze dus wel. En daarom konden Hans en Grietje die avond niet meer terug naar huis. Ze zochten in het mos en tussen de blaadjes, maar ze vonden geen kruimeltjes. Zonder dat ze er erg in hadden, liepen ze dieper en dieper het bos in. Grietje was doodmoe en huilde aan één stuk door.
1: Ik mis papa en mama zo. Het kan me niet eens meer schelen dat ik honger heb. Als ik maar weer eens naar huis zou mogen.
2: Ik zou er alles voor over hebben om weer terug te kunnen. Kijk, daar! Licht! Het is een klein huisje. Gelukkig, alles beter dan een nacht in het koude bos. Kom Grietje, we gaan erheen.
1: Oh, kijk nou Hans, het huisje is gemaakt van koek en snoep. Oh, wat lekker en wat mooi. Kijk, de muren zijn gemaakt van koek en de deurbel is een lolly. Alles is van marsepein gemaakt en overal waar ik kijk zie ik spekjes en droppen zuurtjes. Oh, hè? De dakpannen zijn pannenkoeken.
2: Lekker. Ik heb van mijn leven nog niet zoveel lekkers op. Hier, proef eens een stuk van het raampje. Dat is van suiker. Geweldig, een limonadefontein. Ik had net een reuze dorst.
0: Even waren ze alle ellende en zelfs hun vader en moeder vergeten. Maar toen nam Grietje een hap van de deurlollybel. Of deurbellolly, zoals je wilt. Er klonk in het stille huisje een harde bel.
3: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?
0: Aan de deur verscheen een oud, rimpelig vrouwtje met een brilletje op haar neus. Hans en Grietje schrokken zich een hoedje en wisten niet of ze moesten rennen of uitleggen aan de vrouw dat ze al dagen niet gegeten hadden.
3: Zo, lieve kinderen, oh, wie heeft jullie hier gebracht? Kom toch binnen, daar is het zo lekker warm. Oh, en ik heb twee heerlijke zachte bedjes voor jullie klaarstaan. Oh, jullie zullen wel moe zijn, arme schatten.

0: Je begrijpt dat de heks niet zo lief was in het echt. Ja, zo gaat het nou eenmaal niet in sprookjes. Ze hield eigenlijk helemaal niet van kinderen, want die snoepte alleen maar van haar huis en verder deden ze niets. Maar ze lustte wel graag kindjes, voor het middageten of 's avonds voor het slapen gaan. Natuurlijk wisten Hans en Grietje dat toen nog niet en dus gingen ze mee naar binnen. Even later lagen ze heerlijk te slapen in de zachte bedjes. Helaas zou er de volgende ochtend veel veranderd zijn.
1: Hohoho, dat wordt lekker smullen. Eerst maar eens even dat magere jochie in het hok in de tuin zetten. En lekker vetpesten. Hé, luie meid, ga jij eens even snel water halen. Ik heb je broer vastgezet in het hok waar hij thuis hoort. Daar mest ik hem lekker vet, totdat ik hem kan opeten. Oh ja, en zoek mijn bril, hè. Zonder bril ben ik nergens. Zo blind als een mol.
0: In de dagen die volgden kreeg Hans heerlijk eten. Maar Grietje kreeg alleen maar botjes en schilletjes. Elke morgen als Grietje water ging halen, kletste ze even met haar broer. De bril van de heks had ze gevonden, maar stiekem in haar jurk gestopt. En elke morgen liep de heks naar het hok om te voelen of Hans al dik genoeg was om op te eten. Hans stak dan een takje door de tralies. En omdat de heks nog steeds haar bril niet had, dacht ze dat hij nog steeds mager was. Tot ze er op een dag helemaal genoeg van had.
1: Kan me helemaal niks schelen dat je broer nog zo mager is als een lat. Morgen, ik zeg je, morgen ga ik hem opeten. Maar eerst ga ik nog maar eens even een lekkere taart bakken, hè? Als een beetje extra dik maken voor je broer. Nou, vooruit, Kreng. Steek die oven eens aan. Nou, vooruit. Kom op, steek die oven eens aan.
0: Grietjes tranen met tuiten konden niets aan haar plan veranderen. Snel liep ze naar Hans om het slechte nieuws te vertellen. Daarna liep Grietje naar de oven en keek angstig in het grote zwarte gat.
1: Vooruit nou, snel een beetje. Steek die oven aan. Ja, dat gaat toch niet vanzelf? Daar moet je een zwavelstokje bij houden, domwicht.
2: Maar hoe werkt dat dan? Ik kan er toch niet inkruipen? Dat gat is veel te klein en hoe moet dat met zo'n zwavelstokje?
1: Oh, ga toch eens opzij, tuttenbel. Ik moet ook alles voordoen. Nou, kijk goed wat ik doe. Kijk, zo doe je dat.
0: Grietje had vliegensvlug een plannetje bedacht en liet de heks zelf in de oven kruipen. Snel gaf ze de heks een duw en gooide ze het deurtje dicht. En daar zat dan de heks. Ze kon er niet meer uit.
1: Oeh, je bent nog dommer dan dom. Doe die deur open. Oh nee. Oh.
2: Hans, we zijn gered. Kom er maar uit. We gaan terug naar huis.
0: Hans en Grietje namen al het snoepgoed wat ze konden dragen mee naar huis. Van het huisje was niet veel meer over. En onder het bed van de heks vonden ze ook nog een zak vol met goud, parels en edelstenen. En ook die propten ze in hun zakken, zoveel ze konden.
3: En nu naar huis.
2: Maar hoe? We weten de weg niet.
0: En daar kwamen ineens in een grote zwerm honderden vogeltjes uit het bos, kwetterend en chilpend, alsof ze wilden zeggen: wij hebben toen jullie broodkruimeltjes opgegeten, maar nu zullen we het goed maken. Wat een gezelschap. Koolmezen, mussen, vinken, roodborstjes, alles fladderde door elkaar. En als een grote, bontgekleurde wolk vlogen ze voor de kinderen uit om hun de weg te wijzen. Na een paar uur lopen begonnen Hans en Grietje de bomen en struiken weer te herkennen. En ja hoor.
3: Ja, daar is ons huis!
0: Hans nam Grietje bij de hand en rende naar hun huis. De houthakker huilde tranen van geluk. Hij had geen rustig moment meer gekend sinds hij zijn kinderen in het bos had achtergelaten. Dag en nacht had hij op een stoel bij het raam gezeten, verdrietig en beschaamd. Zijn vrouw had haar spullen gepakt en was kwaad weggelopen omdat hij sinds die dag geen woord meer tegen haar gesproken had. Die avond ging iedereen tevreden slapen. Blij dat ze allemaal weer thuis waren. Zo ging het nog vele jaren verder. Honger hadden ze niet meer. Geld hadden ze genoeg. Zeker voor snoep. En wat er ook gebeurde, nooit zou de houthakker zijn kinderen meer alleen in het bos achterlaten.

0: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe koele zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
3: Is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou, dat scheelt.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Kids Radio, heel leuk! Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

0: De kleine zeemeermin. Op de bodem van de oceaan stond een sprookjespaleis. Het was gemaakt van koraal in alle kleuren van de regenboog. Het dak was bezet met parels die fonkelden in het licht. En daaromheen lag een schitterende tuin, vol met planten en anemonen in de prachtigste kleuren. Te midden van al dat moois zat een kleine zeemeermin. Ze heette Arinde.
1: Iedereen vindt het hier beneden zo mooi, maar boven het water is alles zoveel mooier. Want daar schijnt de zon. Wat zou ik de wereld boven water graag willen zien?
2: Je zult nog een jaartje moeten wachten, mijn lieve kind.
1: Maar zeemeer, oma.
2: Je kent de wet.
1: Altijd weer die stomme onderwaterwet. Waarom nou toch? Al mijn zusjes zijn al geweest, maar ik moet wachten.
3: Dat is toch logisch? Wij zijn ouder dan jij.
0: De vijf zusjes van de kleine Arinde kwamen net voorbij gezwommen op weg naar het paleis.
4: Oh, het wordt allemaal zo overschat. Op het land krijg je een droge huid en enge rimpels.
5: Precies. Hier beneden zitten we veel beter. Want niets is zo vochtinbrengend als... ja, als vocht.
1: Maar de zon. De zon moet prachtig zijn. En dan die dingen waar de mensen in wonen. En wat ze allemaal kunnen doen wat wij niet kunnen. Zoals met die, je weet wel, dingen die...
2: Benen, lieve kind. Je bedoelt dat mensen benen hebben in plaats van een vissenstaart.
1: Ja, benen!
2: Ja. Nou, volgens mij wordt het tijd om naar binnen te gaan. Ga je mee?
0: De tijd verstreek. En op een mooie dag in mei werd Arinde 16 jaar. Het was groot feest in het onderwaterrijk. Iedereen was blij. Maar niemand was zo blij als Arinde zelf.
1: Joehoe, joepie, het is zover. Vandaag mag ik eindelijk naar boven. Wow.
2: Oh. Ho, ho, ho, ho, ho. Rustig aan, mijn kind.
1: Sorry, zeemeer oma, maar vandaag is het zover. Vandaag mag ik naar boven.
2: Ja, lieverd, maar pas als het donker is, hè, boven water. Want je wilt toch niet dat de hele wereld je ziet? Mensen geloven niet meer in zeemeerminnen.

0: Later die dag, toen het begon te schemeren, zwaaiden haar zusjes samen met haar vader, moeder, grootmoeder en de hele hofhouding Arinde uit.
1: Nou, dag!
2: Dag, zusje!
3: Veel plezier!
2: Veel plezier!
0: Ze zwom zo hard ze kon naar boven.
2: Eindelijk!
0: Ze keek om zich heen en zag in de verte een schip.
2: Wat is dat voor ding?
0: Ze zwom zo snel als ze kon naar het schip toe en zag allemaal mensen op het dek.
4: Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria.
1: Hoera! Hou nu al.
4: Hoera!
5: Mannen, vandaag vieren we de verjaardag van onze prins en kapitein in de dop.
1: Haha, dankjewel kapitein. Ja, voordat u het weet sta ik inderdaad achter het roer.
5: Ja, maar zover is het nog niet.
2: Oh, wat een knappe man. Die zwarte haren en die groene ogen. Wat is hij mooi. En hij is een prins,
0: zwijmelde Arinde. Maar net toen de prins voor de grap aan het roer wilde draaien, begon het te waaien.
1: Waar komt die storm opeens vandaan?
5: Weet ik het. Maar zo'n storm betekent in elk geval weinig goeds.
0: De kapitein duwde de prins opzij en sloeg het roer om. Het schip keerde en de zeilen bolden in de wind. Het begon te regenen. De schemer vervaagde naar duister en aan de lucht verschenen bliksemflitsen. Het schip werd geraakt door de bliksem en met een donderklap brak het in tweeën. Ze dook onder water en zocht naar de prins.
2: Waar is hij nou? Oh, daar!
0: Ze zwom naar hem toe, pakte hem vast en trok hem boven water, zodat hij adem kon halen. Met de prins in haar armen zwom ze naar het goudgele strand.
2: Zo, hier ben je veilig.
0: Voorzichtig veegde ze de haren uit zijn gezicht en neuriede een prachtige melodie.
2: Nou.

0: Oh, ik zou er alles voor over hebben om één dag op het land te mogen leven. Om één dag met jou hand in hand te mogen lopen.
1: Maar toen de prins met zijn ogen begon te knipperen, dook ze snel de zee in

0: gingen weken voorbij en de kleine zeemeermin was stil. Zo stil dat iedereen zich zorgen begon te maken. Maar Arinde wilde niemand vertellen wat er aan de hand was. En zelfs als haar zusjes vroegen:
1: Arinde, kom je buiten zwemmen?
0: Had ze daar geen zin in. Het liefst zwom ze alleen. Dan kon ze lekker aan haar prins denken.
2: Zo, zo, zo?
0: Het was de zeeheks.
2: Moet je dat nou zien? Wat een zielig hoopje vis ben jij. Maar deze arme oude zeeheks kan jou wel helpen, hoor. Ik weet precies wat jij wil. Jij wil een mens worden. Met echte, je weet wel, hè?
3: Ja, echte benen.
2: Gelukkig. Je bent je tong nog niet verloren. Nou, aangezien ik recht door zee ben en eerlijk, wil ik wel een poging wagen.
3: Dat zou fantastisch zijn. Dan kan ik naar mijn prins toe.
2: Natuurlijk, ik kon erop wachten. Er is een man in het spel. Maar geen zee gaat mij te hoog, hoor. Ik zal ervoor zorgen dat jij je op het land voelt als als een vis in het water. Maar dan vraag ik wel één klein dingetje van jou.
3: Zegt u het maar. Wat wilt u hebben? Ik wil u alles geven. Mijn lievelingsknuffel.
2: Rustig maar. Alles wat ik van jou wil is iets heel kleins. Iets wat je niet eens zult missen, want je gebruikt hem de laatste tijd nauwelijks. Je stem. En het liefst zingend.
3: Mijn stem? Maar hoe zeg ik dan tegen de prins dat ik van hem hou?
2: Ja, het is dit of het is niks. Oh ja, voor ik het vergeet. Je krijgt 3 dagen de tijd om zijn liefde te winnen. Voor het einde van de 3e dag moet hij zeggen dat hij van je houdt. Zo niet, dan zul je sterven.
3: Kan me allemaal niks schelen. Gaat uw gang. Neem mijn stem maar.
2: Mooi, we hebben een deal. Nou, ga maar zingen.
0: De zeeheks toverde een flesje en met een simpel gebaar ving ze de zingende stem van de zeemeermin.
2: Zo, dat is gepiept. Dat was jouw aandeel, nu mijn aandeel.
0: Onder de staart van Arinde verscheen een kleine draaikolk die groter en groter werd en haar naar binnen zoog. Ze hoorde nog net de gemene lach van de zeeheks voordat haar vissenstaart veranderde in 2 prachtige benen.
2: Oh, had ik je al verteld dat mensen onder water niet kunnen ademen? Sterkte!
0: Zo snel als ze kon, zwom Arinde naar de oppervlakte en daarna naar de kust. Niet veel later kroop ze uitgeput op het kleine strand achter een kasteel.
4: Hé, zie ik het goed? Kruipt daar nou een meisje op het strand? Uit zee? Dat moet niet gekker worden.
0: De prins rende op haar af en hielp haar overeind. Dat ging natuurlijk niet zo soepel, want Arinde had nog nooit op benen gelopen. Ze viel telkens om.
4: Zo, jij hebt echte zeebenen. Kom maar, je bent natuurlijk uitgeput. Hoe heet je?
0: Het bleef stil, want de prinses had geen stem meer.
4: Nou ja, van de schrik waarschijnlijk je stem verloren. Maar dat geeft niks, want je ogen zijn zo blauw als de zee. Die zeggen me genoeg. Kom, dan breng ik je naar mijn kasteel.
0: Ze wende snel aan het leven boven water en aan haar benen. Maar het belangrijkste was dat ze in de buurt kon zijn van haar prins. Hij nam haar overal mee naartoe. En in een mum van tijd waren er 2 dagen om.
4: Jongen, ik heb in tijden niet zo'n lol gehad.
0: Arinde knikte. Ze had willen zeggen dat ze net zo genoot van alles wat ze samen deden. Maar ja, dat ging natuurlijk niet zonder stem.
4: Je bent een van de leukste vriendinnen die ik heb.
0: Verschrikt keek Arinde hem aan. Vriendinnen? En dan ook nog 1 van de leukste? Dat wilde ze helemaal niet. Ze wilde zijn vriendin zijn. Ze was waanzinnig verliefd op hem.
4: Kun je een geheim bewaren?
0: Arinde knikte.
4: Een aantal weken geleden zonk mijn schip in een verschrikkelijke storm. Ik ben de enige die het ongeluk overleefde. Een meisje heeft me toen gered en naar het strand gebracht. Op haar ben ik verliefd geworden. En met haar wil ik trouwen.
0: Wild schudde Arinde met haar hoofd. Hij had het over haar. Maar omdat ze zo stom was geweest om haar stem aan de zeeheks te geven, kon ze hem dat niet vertellen.

0: Die avond liep ze door de tuin naar het strand. Ze klom op een rots in het water en keek uit over de zee. De 3 dagen waren bijna voorbij. Op dat moment zag Arinde 5 hoofden boven het water uitkomen.
1: Arinde, luister naar ons.
2: We hebben de zeeheks gesproken. Ze heeft ons alles verteld over de prins.
3: En ook dat ze je benen heeft gegeven. Luister, Arinde, misschien kunnen we je helpen.
1: De heks heeft ons deze dolk gegeven. Voor de zon opkomt, moet je dat in het hart van de prins steken. En als een warme bloed dan op je voeten druppelt, dan groeien die weer aan elkaar tot een vissenstaart. En dan word jij weer een zeemeermin. En dan kun je weer bij ons onder water komen. En dan kun je 300 jaar leven.
2: Dan kun je weer terug. We missen je zo.
0: Aarzelend nam Arinde de dolk aan van haar zusjes.
4: Succes!
0: Nu moest ze doen wat haar zusjes haar hadden opgedragen. Toen het nacht werd, sloop ze voorzichtig naar de kamer van de prins. Uit haar jurk pakte ze de dolk en hield deze boven zijn hart. Maar ze kon hem niet doden. Daarvoor hield ze te veel van hem. Huilend rende ze naar buiten, terug naar het strand. Ze klom weer op de rots waar ze eerder die avond ook op had gezeten. Ze spreidde haar armen en gooide zichzelf in de golven. Maar ze ging niet dood. Nee, want zeemeerminnen kunnen niet sterven. Ze veranderde in het zuiverste zeeschuim op de toppen van de golvende zee. En soms, als je heel goed luistert, kun je haar nog horen.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
1: Oh.

0: welkom bij Kids Radio. Hier hoor je allemaal leuke liedjes. Veel luisterplezier!
1: Yo, listen up, here's

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Hey, ik ben DJ Arnoud.
2: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
2: met het programma Opstaan.
3: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
2: Opstaan!
1: Met de leukste liedjes.
2: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
1: En de geheime prijsvraag.
2: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
1: Elke schooldag.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geit! In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik. En de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

een rover, zo Scheherazade had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunst en op verzoek. Kan u beter in de aanval gaan met al die ammunitie in jouw

0: gaan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gaaf?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
4: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: hebben.
1: Wat? Wie zijn de zusjes en wie is het nichtje?
2: Er zijn zoveel mensen.
3: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
4: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik som de kinderen nog eens op, ja.

minder schermtijd.

met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Haha!

0: jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip! Hoera!
2: Ja, daar zijn we weer! Doe de warming.

0: Nou snap ik het, ja!
1: Ja, jij ook!
0: Dus, als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, laat hij mij begaan?
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil!
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: maken.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Manamana.